0: Vandaag is een dag van mames in Kenia. Wanneer je van Kenia afpassen deest als een grootmama, een tante of een zuster, dan is dit programma ook voor die.
1: Weet je waarom? Dat is wiels Diane wordt van impfen reden, wat zo nodig is om dat onze Kenia niet schlimme krankheiten krijgen.
0: Welkom te Frühes met Hopning. Ik zie Irma toop met Hilda. Hopelijk hast du van een halve stund tijd naar ons te horen.
1: Wat wir dort für die, aus deine Junges clean wäre? Deitst du dein Anämpfer, Lute?
0: Dort wir ziemlich klappartig. Ich muss lang lure in der Klinik. Aber dort wir dort wird. Ich will nicht haben, dort dein den bleiben Haus kriegen würde, oder dein Mumps, oder dein Halskrankheit.
1: Willst du so viel geimpft als worden, sind die Krankheiten doller unter Kontrolle. Weil wir nun nur dein Horche. Sei greif dort impfen, als sei er neidig.
2: Hallo, mijn vriend. Ik heb al van meere krankheiten gereed op dit programma, zoals sokkerkrankheid, hoortkrankheiten, fiber en verschillende soorten van entzündingen. Daar is nog een thema wat mij zeer wichtig schijnt. En dat is dat ältere ihre kinderen laten impfen tegen schlimme en aansteckende krankheiten. Daar zijn kinderen die sterven, wil ze dat niet eerst gedaan worden. Mames en papas, heb je jene kinderen laten impfen tegen halskrankheid, muilkramp en mosselen? Door is impfstof te hebben en dat is de beste weg de aansteckende krankheden voor te beheer. Waar is dat in dien land? Is dat in kliniks te hebben? Moet je daarvoor betalen of is dat omzonst? Ik mag die wat zeggen. Eva wat voor impfungen die kind hebben zal. In meest alle landen doen ze impfungen op een gereelde weg geven. Dit vangt aan wanneer het kind 2 maanden oud is en is vorig wanneer het 2 jaar oud is. Nu her wordt nogmaals worden geimpft omdat dat langer verhoudt. Het beste is wanneer je de dokter of een nurse vraagt waar en wanneer je dat doen moet. Ik word nu wat zeggen over wat voor impfstof dat geeft en voor wat dat goed is. De noemers worden vielleicht een beetje anders zijn in dien land. Dat eerste, op Engels, is DPT. Oder op Deutsch wat we zeggen, DPT. Dat helpt voor halskrankheid, muilkramp en blijven huis. De halskrankheid is een slechte entzündung im Hals. Wenn einer sich geschneden hat und da wird geriesert nennt kommt, dann kann einer davon Müllkram kriegen. Bleibe Haust hat den Namen gekriegt, weil es einer mit so euch hauste, dass einer bleib im Gesicht wird. Dort erst, weil es einer nicht gescheit Luft holen kann. Der zweite Sort Impfstoff ist für Kinder Lähmung. Dit ist auch eine Entzündung, wovon Menschen kennen für eine Lebenszeit gelähmt worden. Ich weiß nicht, warum dort Kinderlähmung genannt wird, weil ich weiß von einer Frau, die befreit wird, wenn die dort kriegt. Die muss dann in so einer großen, eisernen Lunge leben, damit sie atmen kann. Die dritte Sorte von Impfstoff ist MMR. Die ist für Mosler, geschwollene Hautreise und deutsche Mosler. Diese Krankheiten worden die alle bekannt sind. Dann ist der HBV, was Hepatitis B bekannt wird. Die Krankheit greift die Leber an. HIV kann Rückstrangentzündung verbergen, dort es nicht im Brain kann entwickeln. Zwei von Joyce ihre Tante starben, Jahre trägt aus China von dieser Krankheit. In de laatste jaren hebben ze sogar een impfstof ontwikkeld tegen windpokken. Wanneer die kind is geimpft worden, dan wordt die erkerbaar zich kunnen weren, wanneer die wem treft die deze aansteckende krankheid heeft. Nadat een kind is geimpft worden, dan wordt het zijn dat die op de stad waar dat kind de nodel gekregen heeft, wordt rood worden, wordt warm feilen en empfindlich zijn. Jeftin kent wat aan voor wij dag. Die mee je ook een beetje feibaar krijgen. Dat kind kan ook verdrustig zijn. Wanneer ergend andere teken zijn, wat die verdachtig verkomen, dan gaan om dokter. Zoals Irma zegt, dat is nog omstandelijk, van einer wel een kind al die spretzen geven loten. Dort nog een kliniek komen, is niet immer leicht, aber dort is die mee doch wird. Dort jeft nog immer deze krankheiten, en dan wird einem dort leid zijn, want onze kinder worden onneidig door onze lieden.

0: Hallo. Ek maak bloos in my staane, dat so'n groote almachtige God, die erschaffer van onze welt, dat hy die en my God is. Hy is interesseerd in jede poort van ons leven. Kost het leven, hy is in lijf toe je voorde, toe ons van wie welle, zine tinge zenne, aber hy champ nicht met je wilt in ons leven nen. De Bibel sagt, dat God de welt veel weet wie. Wat weet wie dat? Eerstens gaf hy zinen einzien zin, han voor ons toe storven, dat wie nog me woede tjennen met am leven. Jezus zegt ook dat wie zeer veel weet zijn en God zine ogen. Hij zegt de stad, check nu de veel en de loft, de zeer niet en arnten ook niet, en zalmelen lust en de staling. En jun voerde im Himmel foudert de doch. Zijn je niet meer weet als die? Wat ook nog opvallend is, is dat hij niet bloos voor ons en de veel zorgt, aber ook nog voor andere tieren. Wat je lijfst, ook voor krokodillen? Hast du mal een krokodil gezien? Dat zijn voor ons agotelige, gefährliche tieren. Die leven in rivas en im zamp. Kost het leven dat dat lijf toe je tieren zijn? Die loten niet zo. Ik had het ook niet gewist, wat ik dit los. Aber dat is zo. Wissenschaftler, wat zo'n studeren, hebben gevonden dat krokodillen naarte lijf toe je elre zijn. De moeder laagt 40 bij 80 eier en een grote naast. En dan neemt het 90 deur bij de uitbrouwde. En de ganze tijd past de moeder neef nu de op. Zij deed niet moe eten, bloos wil zij dat naast niet verloten wel. Niet bloos dat, de voeder blijft ook dicht bij dat naast. Hij is door om andere tieren was te houden, wil voor die zijn de eier wat schijnt te eten. Nu dat eng van de 3 maanden vangen de baby's en de eier te chieperen. Dit niet lang, dan zijn door een duts, die door chieperen donen, en de eier, die door begroefd zijn. Dan deed de moeder jeder eier einzelwies zeer voorzichtig opdaten. De babykrokodillen zijn zeer klein. Dan heeft de moeder de kleine zeer naadjes op, nekt met haar kop, zodat die een grote fop en een grote muil neemvliegen. Wanneer eens die van de jongen niet uit de eier zal uitkomen kennen, dan deed de moeder de ophak en helpt de baby's eruit met haar tong, zodat de baby's vrij worden. Wanneer ze die dan eerst heeft alle uitgeholt, dan neemt ze die nu een bijzondere beschutste stof. Daar worden die dan van maanden lang zorgvuldig gevleegd. Wat nog duller te staan is, is wanneer de moeder niet door is, om al dat doen, dan deed de voeder datzelfde wat door te doen veelt. Vandaan aan wanneer de eier gelaagd worden, wat de opreedje en ook nog her. Wie wou je gedacht hebben, dat zo'n hastig lodende draffe tier, wou kennen de familie zo werkelijk bezorgen? Als ik dit lezen deed, dan dacht ik aan wat mensen zich willen te doen. En een zetting las ik wil veel mitten er baby's afdrijven. Miljoenen van mialtjes worden afgedreven in Indië en China. Die dat doen willen zeggen, dat in de eerste maanden en de zwangerschap is dat niet een mens. Door wen is dat niet moord. Dat is niet zo. Dat wordt hem je heimen gedaan over zo'n vrouw, oude miales, wat het gedaan hebben, doen een eer je danken en een eer in je wessen, zei je door in je lieden, nog her. Door wordt niet van je reed, verheer. Ik hoop dat in je ansmernieten wordt het niet gedaan, worden baby's niet afgedreven. Wie weer moe in Brazilië, en door zijn zoveel tjengen die van ere eller verloten worden. Die proeven dan op de gassen en de grootsteden om leven te blijven. Dat deed een wij bloos door aan te denken. Wil maar God zich door even feilen. Einer wil ook niet te hoort rechte, wils vroeger door worden van de mannen verloten en de weten niet wo zij de familie feiden zullen. Hoe is het door met dan de krokodillen beter, er de jongen bezorgen, als eindje mensje? Die hebben in je wessen respect en alive voor er de jongen en zijn ze gewellig mondje op te geven om die te beschutzen. Wie als met hebben die opgave aan de tinger te vleien en beschutzen. Wie geven aan de tinger dat tjerperlijke leven, aber die brokken ook wem die aanhaalt met er je feile en jeselje nood. Doorween dat we die moet merken, aan en God zijn weer te leiden. Wie willen de beschutzen krijgen, zoals de krokodillen dat doen, aan niemals verloten, niemals opgeven aan arm, ook wanneer een kind niet immer de beste entscheidungen merkt voor dat leven. Wat zeg ik? Wat doen die dat? Eerst blijft de moeder of de voeder bij de eier, dat China de stelen wordt. Dan doen ze bed, want dat zijn moet, bij de believen, wat hij zelfstandig zijn. Had ze dat vernomen, wat hij met de krokodil deed? Zij zit, wanneer de zonen en ei zijn die trubbel hebben, en dan deed zij dat ei opnemen, eind op een moor. Zij deed hij met ihre tong proberen vrij te maken. Wanneer zij niet dicht bij hem naast is, dan deed hij voordat door apostel. Is dat niet te bestaunen, dat God, die dat hebt ei geeft, zo als dat ihre jongen te verzorgen? Wanneer God die tieren dat ingegeeft heeft zo zorgvuldig te zinnen, hoeveel meer deed hij dat van ons verlangen? Wel wie ons deze hoorde vrouwen stalen? Zie ik lijftoelig en naad met mijn tjinger? Doe ik met alles wat mij gegeeft is, de proeven van slechtheid af te halen? Is er ergend woord wat hem schuldig was des? Kan ik dat beter merken? Mijn lieve vriend, laat mij die moed merken, even dat nog te denken wat ik die gezegd heb. Eerstens, God rekent ons veel. Wie weet dat wie als hij ons raden wil van onze zind? Jezus is voor ons gestorven. Tweedens, God rekent niet bloos ons woord, maar ook de wereld, de tieren, de veel, alles wat hij gemerkt heeft. Hij deed voor de zorgen op wonderlijke wee, zoals we vandaag gehoord hebben. En derdens, krijg ze als dat is voor de krokodillen, is dat ook onze verantwoording als ältere onze tinger te beschutzen. Niet bloos tjerpelig, maar ook van zo'n woord aan wie jeselijk hinderen naar Jezus te komen en van hem te leren in de Bibel. Wie willen aan niet ergendwo mishandelen? Want wie aan de buise wereld denken, wo onze tinger bijna leven moeten, dan heet dat aan een vasten grond te geven. Dat ze en erhoort worden weten wat Sünde is en wat nicht. Wat wie van Bude seine, es nicht de schlimme Sünde. Dat is dollar, wat im Geheimen genoemd wordt en in wat wie denkt. Door wien es ans immer doorom te daunen, dat wie ans nur de Bibel rechte en wat die sagt. Nu nog een persönliches Wort. Falls sie die vielleicht verjete en verlote en misshandelt, oder je die dort schlacht, wilst du ook een moe haast een bebe afgedreven? Die is niet gewarnd worden verheer. Oder die omstand drijven die door toe. Dan doe een het leven houden. God luurt nu die met opene arms, dat du zoals nu aan komen en die zind bekennen. En wat deed hij dan? Hij heeft versproken die te vergeven. Hij wordt die halp ook met die volg te leven. Bloos te weten dat de zin vergeeft is, wordt die dat leichter merken. Wanneer hij de krokodillen wordt rekend, dan bist u aan veel, veel wichter. Nu wel wie beden. Lieve himmlische Vader, diene lijf tja wie onmeerlijk begrippen. Dank schijn dat u ons immer roepen deest en op dit opmerkzaam merkst. Du wist hebben dat wie jeselijke zonen zijn als Mitte, die nu ihre familie schuld abholzen. Verjef ons hoe wie gezindigd hebben. Geef ons lijf en genood. We beden in Jezus' zijn naam. Amen.
1: Du grote God, van et de wereld te ontzettend, dat du schoft hast, der din olmokst woed. Van et op alles wat du deest, dat tjetje. wou du regeerst en vuidast allem zot.

0: en kraft hjert. Carol vart ansen passen dit je bed verlese.
1: Nu moet er je bed. O himmlische voda, help me een betere mama te zijn. Leer me mijn tenja te verstaan, je duldig te dij te horen. Alle ere vragen lijftolig te beantwoorden. Hou me af van aan mank te reden, oder jen on te strijden. Help me heiflich te zijn te aan, zoals ik voor welle hebben dat zij te mij zijn zullen. Help me heiflich te zijn te aan, zoals ik voor welle hebben dat zij te mij zijn zullen. Mocht ik niemals over ere vele lachen, oder aan beschemen, oder te spatten, wann zij mij niet gevallen. Mocht ik aan niemals bestrofen, bloos om mij zelfs tevreden te stellen, oder mijn macht te bewijzen. Laat mij niet mijn tenja en verzekering brengen, tom leeren oder stelen. Doe mij stund voor stund leiden, zodat ik mocht aanwijzen, dat oprechtigheid vrouw mocht en alles wat ik zei en doe. Ik bid dat mijn gemeenheid mocht weinig worden. Wanneer ik verdrisselijk zie, dan houdt mij dat ik mijn tong beharschen wou. Mocht ik door Emma ondenken, dat Tenja zijn Tenja, en ik zal niet verlangen dat zij zo zijn als opgewassene mensen. Zijn mij met wijsheid aan vernuftige antwoorden te geven, en in moed aan zo'n af te zeggen wat ik weet aan bloos schulden word. Mag mij oprechtig en gerecht en lijftolig, o Heer, zodat mijn tenja mij worden leven en respecten.

Ons laatste gedanke vir dizze dag is dizze. God kon in je brood net hoort goud melken. Wat immer door je waast is en een vergangenheid, denk er aan, vandaar is een nieuwe dag. Vandaar, door de genoeg Gottes, door Jezus Christus, kost u het beste voor die kind zorgen. Dat is niemals te loot.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer als Prediger Elmer Reimer. Das letzte Mal sah, wie der Petrus Meyer an Einzelheiten wies, was falsche Lehrer daunen. Wir sagen, dass sie Gott lasten und proben alles zu verdorben, was göttlich ist. Und das finnische Programm, ja, Prediger immer wieder mit dem solchen Thema. Und wir wollen noch sagen, was die Bibel uns lehrt von, wo wir können uns selbst prüfen, ob wir wahrhaftig sind, wahre Geburten oder nicht. Ich lade euch nun weiter alle an, aufmerksam zu hören, um wieder zu sein, was die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, von was doch falsch ist oder wahrhaftig. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sein, zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit uns, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir kommen von da nach 2. Petrus, das 2. Kapitel, 21 und 22. Vers, und ich lese die Farge, das erste. Dann dort wird seine Bete gewascht, wenn sie niemals hatte die volle Erkenntnis gehabt, von dem Weich der Gerechtigkeit, dann nur dem, dass sie dort hatte im Falle gewusst, und dann Weich zu drehen von dort heiligt Gebot, dort angejeft wird. Aber dort ist mit Angelo so passiert, als dort Wort Sprechwort sagt, der Hund ist nur dort triggegonnen, dort er utgespäht hat, und die See sudelt sich weiter im Blatt, nur dem, dass die gewaschen ist. Dit Kapitel hat viel zu sagen von Söhnen, die weichgegangen sind, von der Wahrheit, von der Auffall, die auf diese Erde kommen wird. Falsche Lehre wurde falsche Lehre an die Zeug und anbringen. So eine falsche Lehre ist gegen Gott sein Wort. So eine Lehre hat Gott sein Wort an sie gesagt, und Menschen er wird in ein Hecht geholt. Die falsche Lehre wird sich selbst ehren und nicht dem Herr Jesus. Sie brücken Gott sein Wort bloß, dass sie ein paar Vers verstellen können, so dass sie ihre eigene Wert und ihre Städte können. Aber wenn die ganze Text wird gebrückt worden, dann wird dort ganz was anderes können. Sie wollen mit ihrer großen Wert und ihrer Klugheit einen Eindruck machen auf Menschen. Sie wollen gewisse Menschen beschummeln können, aber nicht Gott. Gott wird an die rechte Zeit am Licht bringen, und wird an Rechte. Dort ist, wo dann Petrus hier sagt, dass dort wird Beter sein, gewusst, wenn sie niemals den rechten Weg hatte gewusst, dann zu weten und dann dort verschmieden. Wir sind verantwortlich, das Evangelium zu verkünden. Wir können Menschen nicht raten, bloß der Herr kann dort tun. Aber wenn wir ein Mensch das Evangelium klar machen, und he dort dich weht, wat he doen mat, und dann dort nicht deit, dann ist dort mit dem Mensch viel schlimmer als für so einem, der dort niemals gehört haft. Dort sind verschiedene Wege, dort dort Evangelium to, die Anbetierde kann gejeft worden, und wohnt wie keine Anteil habe. Und wat ist dort Evangelium? Na, Paulus jeft uns die Meinung in 1. Korinther 15, 1. 5 Vers. Nu mag ik jun dat evangelium bekannt, Breda, dat ik jun gepredigt ha, dat je ook aannemen, en woont je ook stonen, derg woont je ook geraad zijn, wann je dat woord vasthouden dat ik jun gepredigt heb, buiten wann je hem sonst je geleefd ha. Dan ik bracht jun dat wat dat eerste is, dat ik ook gekregen had dat Christus voor onze zonde starf, no die schrift no en dat aan begroofd wordt, und der dritte Tag vom Tod abstand nur die Schrift noch, und dort hieß ich seine Leid von Cephas, dann von den 12. Petrus jeft ein Sprechwort, wann er von der falschen Lehre redet. Sohne, die der Wahrheit gewusst hat, wann sie auch nicht betiert wäre, und dann von der Wahrheit weichgedreht hat, sind so aus ein Hund oder ein Schwein. Die Hund ja trägt nur, was er ausgesperrt gehabt. Und das Schwein, nur dem, dass er gewaschen ist, ja trägt, ein Blatt ernennen. Dort ist sehr möglich, dass Menschen die Wahrheit von Christus und das Evangelium weiter und doch nicht betiert sind. Ein Mensch muss so eine Wahrheit annehmen und an Jesus Christus leben, wann er wohl selig wurde. Dort ist so, als die Verlorenen sehen, in Lukas, das 15. Kapitel. Die sehen, nehmen sie ein Port von dort aufgehört und jenkt von Tüß weich. Hij leefde in zijn zin, wat zijn geld alle verbruikt weer. China geef hem wat te eten, hij moest schwein heiden. Während hij van zijn vader zijn huis weg weer hij dag nacht dem vader zijn zin. Aber schließlich kam hij tot zichzelf en ging terug naar zijn vader. Zijn vader neemt hem terug moek aan rein en geef hem rein het leider. Dat is een beeld van zonen die terug naar dem vader komen en er zijn betjana. Gaat woord aan verjeven en aan terug nemen, wils hij woord aan wat er rein maken. Dat is wat Johannes in zijn eerste briefschrift en dat eerste kapitel in de neende vers. Wanneer we onze zin betjana is hij trouw en gerecht onze zin te verjeven en ons rein te maken van alle ungerechtigheid. Wie kennen mensen niet raden? Aber wie kennen aan dat evangelium geven en aan inloden dat ze Christus als heiland aannemen zullen? Aber Petrus redt hier niet van Christus die gezindigd ha en dan nog God komen en dat betjana doen. Hij redt van mensen die de waarheid gewist ha en daar van weggedreht ha, dat niet aangenomen. Zonen die waar de geboren zijn, worden in de schrift met schoop vergelijkt, aber niet met een hond of een schwein. Also wanneer Petrus hier redt van zonen die zich zo benemen als een hond of een schwein, dan heeft hij andere als Christus hem zijn. Hij redt van valse leren. Dat zijn mensen die geleefd hebben dat de Bijbel God zijn woord is en dat Jezus gestorven is, aber ze hebben dat niemals persoonlijk aangenomen. Zo'n mensen worden met de tijd de waarheid afzaaien en worden niet langer geleefd dat de Bijbel God zijn woord is of dat Jezus Christus de eenste weg naar hemel is. Ze leven dat er goede werken worden genoeg zinnen aan zaligheid te brengen. Zo als een schwein kan je wassen worden en van buiten rein zijn, zo kennen mensen zich van buiten reinen. Dat mag zo schijnen dat ze werkelijk goede Christen zijn. Dan die reden zo als een Christ, aber die zijn niet bekeerd. Van binnen zijn die niemals waarde geboren. Dat is de tijde schwer te weten of ze werkelijk God zijn kinderen zijn of niet. Ze kennen al die rechte dingen zaaien en er leven als volken en God het leven. We kennen niet een mens zijn hart en inchecken. Aber God kan, een mens die niet werkelijk waarde geboren is, wordt wel met de tijd terug naar de wereld en de zin gaan. Am woord mag God zijn heilje niet makkelijk zijn. Dat wordt zich in zijn leven schließlich uitwiesen. In 1. Korinther, dat 4. Kapitel, 5. Vers, geeft Paulus ans goede rood wij in zo'n zaken. Daar zegt hij, daarom doet niets verre tijd rechte, wat de Heer kämt, die beides dort om licht brengen wordt, dat hem diestere verstoken is, en op een boor maken wordt den rood, die een horte is, en dan wordt jeder ene van God geloofd worden. En deze vers redt hij van Christus en wat ze voor Christus gedonen ha. Aber da is hier ook een principe dat wichtig is. De Heer wordt door no rechte wat een mens zijn hart is. Als Paulus naar Timotheus schreef, rede van hoe hij tot een schluss komen kan, wij en zonen die zich eind met Christus nanen willen. In 2 Timotheus 2, 19, zegt hij dit. Aber God zijn grond staat vast en heeft dit zegel, de Heer kent zijn eigen en wer immer zich bij dem Herr zijn nomen naant, zal zich van ungerechtigheid weichholen. Also zijn er twee dingen die ons in dit helpen kennen. Eén is dat de Herr chant al zonen die aan je heren. We worden niet immer weten, dan door zijn zonen die al die rechte antwoorden geven kennen en die zich gescheid holen wanneer ze mank Christen zijn. Aber wo worden ze zich opvieren wanneer ze niet mank Christen zijn? En dat waar we niet immer weten. We moeten dat dan tijd geven. En met de tijd wordt zich dat bewezen of ze werkelijk God zijn kinderen zijn of niet. Dit is een oorzaak waarom Paulus Timotheus goede rood geeft in 1 Timotheus, het 3e kapitel, in de 6e vers. Hij, dat heet een elterste, zal niet een nie betjeerde zijn, dat hij niet met eenmaal stalt wordt en in dem dievel zijn gerecht veld. Met de tijd kon hij bewijs geven dat hij werkelijk waarde geboren is. Dat andere poort van den vers in 2 Timotheus 2:19 zeig dat zonne die zich bij dem Herr zijn nomen nane, zelen van angerechtigheid weich blijven. Dit meint nicht dat een Christ niemals zinje wordt, aber hij wordt nicht in zijn zin gemütlich zijn. Wanneer hij een zin voller wordt, dan wordt hem dat leid doen, en hij wordt dat bekennen willen. Een Christ wordt nicht in zijn zin aanhouden. Hij wordt nicht door benen wandelen. Hoe kan een mens zeggen zinnen dat hij waarde je boeren is, en in God zijn weg wandelen deed? Dat wil ik nu zo klaar maken als ik kan. Eerstens, waarde je boeren zinnen is ganz anders als wanneer een mens van zichzelf zijn leven ändern wil. Dat is mogelijk dat mensen anderen kennen. Ze gaan naar kerk, ze doen een goede werken, en er leven voor mensen is een goed leven. Maar ze leven niet dat ze zinder zijn, dat ze verloren zijn, en dat ze met de waarde je boeren zijn. Die leven dat door een God is, maar die leven niet dat aan een heiland veelt. Die leven dat Jezus een goede man weer en een goede leraar weer, maar die leven niet dat ze aan hem leven moeten, zodat ze kunnen zelig worden. Ze leven niet dat Jezus Christus de enige weg naar hemel is. Wie kunnen zo'n vragen, hast du Jezus Christus als den heiland aangenomen? Wann jo, dan bist du Gott zijn kind. In 2 Korinther 5, 17 zegt Paulus also, als irgendwer in Christus, dan is hij een nieuwe creatuur. Dat oude is vergonnen, dat is alles nieuw geworden. En dan nog een vraag is dit. Zijn dingen anders geweest seit die tijd als du Jezus Christus als heiland aannemen deedst? Wann jo, dan is dien leven in Christus nieuw gemaakt. Een mens kan dat vielleicht zeggen, aber zijn leven moet dat ook bewijzen dat hij niet het leven van God gekregen heeft. Paulus brengt deze dingen ver in den Titusbrief, 2. Kapitel, de 11. bis 14. Vers. Dan God zijn radende genoeg is allemaal voor een dag gekomen, en deed ons ongerechte dat wie godloosigheid en weltliche last op zijn zelen, en vernünftig, geestelijk en gottesfürchtig in deze gegenwoordige tijd leven zelen, en luren naar de zelige hoopning en ons grote God en Heiland Jezus Christus zien komen, die zichzelf voor ons hand geeft, dat hij ons raden mocht van alle gezaadsloosigheid, en ons rein maken dat wie zijn in het volk kunnen zijn, ivrig en goede werken. De radung, die durch den Glauben in Jezus Christus is, is een radung, die zich in goede werken bewiesen wordt. Een mens die waarde geboren is, kon niet langer zo leven, als hij vorher geleefd heeft. De Heer weet wer die zijn je zijn, aber wie kunnen dat niet immer weten.

Det här Jesus sade var intressant. En Matteus, det sjunde kapitel, 15 och 16 vers, och 20 och 21 vers. Zet junt fair för de falska profeter, de nu junt komme en sjopskläder, ober annerlich sind sie rietende Wilf. Und erfrucht war je an Tjana, wien drüber wurde doch nicht von stachlige Placke oder Fiege von Distle. Darum an erfrucht wurde die Tjana sinne. Nicht alle, die mi Herr nane, wurde an dat Himmelsricken ankomme, bloß die mein himmlische Vater sin Welle donne. Sohne de Babes an Christus sind, von denen heb ich nicht so viel verlangen als von Sohne, die al in Stout bekehrt sind. Wie matte ober am Wasser bliebe? En sin erste Brief sagt Petrus, 1. Petrus, der 2. Kapitel, der 2. Vers, so als nie geborene Tinge verlangt dat eich de Magd von Gott sin Wort, so dat je dadurch Wasser kenne en june Seligkeit. En sin 2. Brief sagt he dit, 2. Petrus 3:18, ober wast en ans Herren Heiland Jesus Christus in je nood en erkantnis. Am je heert alle Herrlichkeit beides nu en an alle Ewigkeit. Amen. Wie matte beholen dat falsche Lehre waren nicht uitgeven dat ze mensen beschommelen willen. Die waren vielleicht zeggen dat ze nie Wahrheit gekregen ha, ober ze ha die Wahrheit, zoals dat in de Bibel gegeven is, of gezegd. Die doen Gott nicht ihre en verherrlichen. Die waren menschliche Verstand und Klugheit für ihr Leben aus Gott sein Wort. Paulus und Johannes haben uns von so einer Sache geschrieben. In 2. Korinther 11, 13 bis 15 schrift Paulus dit. Dann Söhne sind falsche Propheten, verführerische Arbeiter, die Gestalt annehmen, so aus Christus seine Apostel. Und kein Wunder, dann Soten selbst nimmt Gestalt an, so aus ein Lichtengel. Darum ist es kein großes Ding, wenn seine Deine Gestalt annehmen, so aus Gerechtigkeitsdeine. Über den er eng, wird da noch seine aus ihrer Wolke verdient ha. Wie matte uns ab Gott sein Wort und dem Heiligen Geist seine Leitung verloten. Wie matte Menschen fragen und stahlen, wenn sie uns ungerechte wollen, und wo wir nom Himmel können kommen und wo wir ab dieser Erde leben sollen. Ich glaube, Johannes kann uns da auch mit helfen. In 1. Johannes 4, 1 bis 3, und das sind sehr wichtige Worte. Da schrift er, liebster Freund, lebt nicht alle Geister, aber prüft die Geister, ob die von Gott sind, weil viele falsche Propheten sind in der Welt und in ihr kommen. Das ist, wo ihr weitet kennen, dort ein Geist von Gott ist. Jeder Geist, der bekannt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekannt, ist nicht von Gott, und dit ist der Antichrist Geist, von dem je hörte, dass der kommen wird, und nu all in der Welt ist. Also, eine Frage, die wir für Menschen stellen kennen, ist die Frage, was lebst du von Jesus Christus? Wer ist er? Ihre Antwort wird uns weiter lauten, ob sie Gott seine Diener sind oder nicht. Nu dann die andere Sache hat mit der Radung zu tun. Wie können an die Frage stellen, wo kann ein Mensch selig werden? Wo kann ein Sünder in den Himmel kommen? Da noch aus ihrer Antwort ist, wo wir wissen, ob sie jährliche Lehrer sind oder nicht. Gott sein Wort macht das sehr klar, wo ein Mensch kann selig werden. Da ist bloß ein Weg in den Himmel und dort ist durch den Herr Jesus Christus. Hier sind mehrere Vers, die dort feststellen. Johannes 3:16 sagt, das ist ein wichtiger Vers. Denn Gott hat diese Welt so lief gehabt, dass er sein einziger Sinn gibt, dass alle, die an ihm leben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Und Johannes 5:24 sagt, in Wahrheit sei ich nun, wer mein Wort hört in dem Leben, der mir geschickt hat, hat das ewige Leben und kommt nicht in ihr Recht, aber erst vom Tod zum Leben gekommen. Johannes 14 sagt, Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg der Wahrheit und das Leben. Keiner kommt nun vor der Bitte durch mich. Und dann in Apostelgeschichte 4, der 12. Vers, sagt Petrus, und da ist auch in kein anderem Radung.
Dan då är tjejn andra norma, dot het Jesus Christus, och i dem himmel mag människa gegevt, der gewohnt vi tjena selig vore. Remazas 23. Dan dat loon dat de zin tot as de dood, over Gott sine gov as dat eviet leven der Jesus Christus ans Herr. En dan 2 Korinther 5, 19, but 21. Dat is dat Gott en Christus weer en de welt met zichzelf verzeend en er zin niet jegen aan rekend en jef ans zin woord van de verzeening. Daarom zijn we nu vertreden en Christus zine steed en dem dat Gott dringend dich ans vermoond wie prager junt en Christus zine steed lot junt met Gott verzeenen. Hij heeft dem de tjene zin tjand voor ons te zin je mocht. Dat we een arm kunnen God zijn gerechtigheid ha. En dat is je dan Jezus Christus. Efeze de 2 kapitel 8 betiende vers. Dan dech nood zijn je zelig geworden, dech in geloven. En dat niet uit je zelfs, dat is de goof van God. Niet dech woeke, dat jene zich poche wordt kennen. Dan wie zijn zin geschaft. En Christus Jezus erschaffen te goede woeke, die God verheerd gemaakt had, zodat we daarin wandelen zullen. Wanneer we nog God zijn woord harken worden en dat aannemen worden, dan zullen we ons ook van valse leren eerder leren schonen. Dat meent ook dat we worden veel tijd en God zijn woord moeten nemen, zodat we weten worden wat God zegt. De Heilige Geest is immer door ons en de woord en hen te leiden, en dat is ook een schone woord. Zonen die waarde geboren zijn, die Christus als heiland aangenomen ha, worden niemals met een hond of een schwein vergelijkt. God zijn tjenge worden met schoop vergelijkt. Een schoop is niet een schwein, en een schwein is niet een schoop. Die zijn wat die zijn, wil dat er een natuur is. Een mens is met een zinde natuur geboren. Zo wordt hij leven buiten dat hij een nieuwe natuur kreeg wordt. Zo'n nieuwe natuur wordt hij kreeg wanneer hij waarde geboren is. Hij kreeg zijn nieuwe natuur van God. Een schwein heeft niet een schoop zijn natuur en een schoop heeft niet een schwein zijn natuur. Met een mens is dat zo wanneer hij ook waarde geboren is. Dan heeft hij toch nog zijn oude menselijke natuur. Also heeft hij een menselijke natuur en ook een Gottes natuur. Dat meent dat door worden tijden zijn, waar de oude natuur zich wezen wil. Dan moet we toen een schluss komen. Wel we doen wat de oude natuur doen wil, of wel we doen wat de nieuwe natuur doen wil. Waar we nog God zijn woord en hem heilige juist hartje, of waar we nog aan zelfs een andere hartje. Wanneer we worden nog hem heilige juist hartje, dan waar we niet doen wat de oude natuur doen wil. Zo zegt Paulus en Galater, dat 5 kapitel, 24 en 25 vers. Nu zei ik, wandelt am Geest, dan word je dort nicht doen wat de fleische last verlangt. Nu die Christus aangenomen ha dat fleisch met de leidenschaft en last getrietzicht. Wanneer we am Geest leven, dan wel we ook am Geest wandelen. God heeft ons alles gegeven wat nodig is, zodat we een heilige leven leven kennen. Hij heeft ons zijn woord en zijn heilige geest gegeven, zodat we weten kennen waar valse leren zijn en van den weg te blijven. We kennen de verzekering haar dat we dem Herr Jezus aangeheren. Wanneer we Christus als heiland aangenomen haar, dan zijn we God zijn tjenge. We zijn zo als zijn schoop en hij is ons hoord. Dit is wat Jezus en Johannes 10 zeiden, 14 en 15 vers, 17 vers en 27 bij 30 vers. Dat is wat hij zegt. Ik zie de goede hoord en chan mijn schoop, en de mijne chan a mij. Zoals de voder mij chant, zo chan ik ook de voder, en ik laai mijn leven dol voor de schoop. Daarom heeft mijn voder mijn leef, wil ik mijn leven handlaai dat ik dat waarde opneem. Mijn schoop heren mijn stem, en ik kan aan, en zij val je mij nou,
en ik geef aan dat eeuwig leven. En ze worden niemals aankomen, en tjene kan den uit mijn hand rieten. Mijn voeder, die mij de je heeft haft, is geraten als alles, en tjene kan die uit mijn voeder zijn hand rieten. Ik en de voeder zijn eind. Falsche leren worden aan je God in je recht komen, wils de zijn niemals van benen niegemaakt. God zijn tjene worden eeuwig met God zijn. Wie moeten voor falsche leren oppassen. Bloos God kan een mens zijn hart en een checken. Ober wie moeten vrucht en mensen er leven beobachten. Dat wordt zich endlich bewiesen. Mocht de Heer die zijn genoeg en leiding geven en mocht hij jullie alle zegenen.

Hallo, ek is Joyce. Ek wil vandag toe die van Amelia Amstein rede, wat aan ons leven aankom. Eens het jy wie nie helpen, oude am andere. Wat meint dat woord Amelia vir die? Vir my zijn dat zo'n ervaringen en mijn leven, woord een kleine leizung as vir mijn problemen. Doe as nust, wat dat beter merken kan. Wann dat passiert, dan val ik mij zoals je leemt. So als wann ich nicht wieder kann. Und dort ist dann zum Ängste. Weißt du von wo ich rede? Wo denkst du an Amelia Amstand? Dann probieren wir die Finger, wo wir dort keine Bitte merken, nicht so? Wie es früher sind so, wie gleich alles trash zu merken, so dass dort nicht mehr trüblich ist. Oder wann die Probleme so groß sind, dann probieren wir die aus dem Stich zu gehen. Kann ich sehen, dass wir als frühes fangen und zu rohren oder jammerieren zu anderen. Warum dann nicht davon zu unseren himmlischen Vater reden? Vor allem erst nicht allmählich. Jedes Mal, wenn wir unsere allmähliche Umstände nur am nehmen, dann wisst ihr uns einen unverhofften Weich durch Rüth, was menschliche Docht allmählich ist. Eine Bibel hat wie eine Geschichte, was für uns ein goldes Bild ist. En dort is, wo die Tjinge Israel en een armeelje leunen komen. Dort wie de dag als dort volk uit Egypten vlichten deid. 400 jaar verdem werde Jacob en zijn grote familie doorheen getrokken. En dat land, wo hij in zijn zins gewoond hadde, wie een hongersnood. Ober in Egypten, wie je Jozef, die had dat je treed taub gesammeld en de 7 gouden jaren. En 200 jaar had zich dat volk, de Israëlieten, zich zeer vermeerd. En ja, den tjennik, der Jozef en zijn familie niet tjane deed, moest dat volk sklovenarbeid doen. Zij hadden dat zeer schlecht. Zij moesten zeer hard arbeiden. De Egypte hadden een haas op aan. Niet bloos een haas, aber ze hadden ook nog angst, dat dat volk veel te groot wordt. En door wen de tjennik dan een bevel uitgeven dat alle babyjongetjes zullen doodgemaakt worden. Dat weer voor dat volk een armeelje leeuw. Ober God had zijn plan reid, waar hij aan helpen wil. En een familie wordt een jongetje geboren. Zijn noemen weer Moses. Zijn mama deed een karftje, vlaasje, waar ze aan versterken deed op een water. De prinsessen van dat land vond dat karfje en zei die dat baby aannemen als er ene zijn. Als Moses groot wordt, had hij nog immer dat gevoel dat hij zijn volk helpen wil. Eenmaal sloeg hij in Egypte dood, als hij een van zijn mensen toeleden deed. En doorween moest Moses vluchten. En dat leidt hij niet meer doen dat hij wil kennen zijn volk helpen. Hij moet zich hebben hopningsloos gefeild. Hier wel wie een beetje aanhouden en nadenken. Wenn wie ons hopningsloos feilen, dan is dat die tijd van God en Waas door Ruud rijden mocht. Zo lezen wie in onze Geschichte. De Israëlieten worden getweeld, dat ze steende en ze rookten nog hulp. En God hield aan roepen en er kwol. God hield aan steen en hij dacht aan zijn bund, oder zijn verspreidje met Abraham, met Isaac en met Jacob. God zag zich dort met de Israëlieten aan en hij tjemmert zich om aan. Wel wie dort nog eenmaal lezen? God zag zich dort met de Israëlieten aan en hij tjemmert zich om aan. Du machst dat niet weiter, aber de God, de die je merkt heeft, tjant die. Hij weet wat met die passiert. Du kannst die sicher zijn, wenn die dort schlaagt, dann deed hij met feilen. Kan zijn dat du feilt so als wenn du nu eine Amelie leur bist. Als du wer, der die dort leven schwor merkt? Du weißt, du hast keine Macht, dort zu ändern. Wat immer dort is, der Gott von uns Welt weit en hij is besorgt die. Gott wist dat mensche, der hij merken würde eihuizem zenne. Zij würde jen am zenne. Ober hij merken was, wo alle menschen kennen nu am komen, wann zij willen, wann zij am onropen, krijgt es die Israeliten deide.
En dit is wat hij deed met Mozes. Na 40 jaar in de wildernis, dan zegt God te Mozes. Nu is de tijd. Du kost nu terugdraadje naar Egypte. Daar wil ik die helpen door het volk te raden van de sklaverie. Maar dan later, aan den dag, waar de tjennik door het volk endlich gonen leidt, stonden zij met eenmaal verwoord aan gans allmählich leidt. Door wie een meer ver aan, en wat zouden zij hingen aan? Ik wil die dat lezen uit de Bijbel. Als de Israëlieten zich dan omcheckten en zagen den tjennik en de Egyptische armee onmarscheren en aan inholen, angst aan dat zeier en de Israëlieten schreeuwen naar dem Herrn. Meist niet ook, dat wie een Amelie omstand. Mijn vriend, wenn du en zo'n Amelie leer best, dan kost du ook God onroepen. Vroeg om wat te doen wat Amelie zijn woord voor die. Hij deed dat voor Mozes en dat grote volk. Mozes bid to God en God gaf hem een bevel. Hij zei dat hij zal zijn stok opheven en met zijn hand over dat meer langen. En als hij dat deed, dan deelt zich dat water. De Israëlieten gingen durch dat meer op drieën grond. Wat passiert met de Egypten? Die komen aan hen heran. En als zij in de meer van dat meer waren, kwam dat water, waar dat taub. En de Israëlieten erfiend komen om. Ik mocht die nog dat eng van de geschicht uit de Bijbel lezen. En 2 Mose 14 en 15. Als de Israëlieten de grote gewalt zagen met wonen de haar jen de Egypte tjeim, had dat volk vorst van dem Herrn. En ze kregen grooten vertrouwen am Herrn. In en zinnen deiner Moses. Als dit alle wordt, zongen Moses en de Israëlieten dit leid van dem Herrn. Ik wil vom Herrn zingen, hij haf wat groot wat je gedaan. Hij haf pied en ritter en meer geschmeten. Met dem Herrn zie ik stoek. Wie in dem Herrn zing ik, de Haar haf mij geraad. Hij is mijn God, en am wil ik prijzen. Hij is mijn Vader zijn God, ik wil am hoog achten. Met truwartje leib leidst du dat volk, wat du vrijgemerkt hast. Met dine kracht wiest du aan naar din heilige thuis. De Haar wordt van Emma bot op Emma regieren. Dezelfde God, de zo'n grote tijd voor de Israëlieten, kan ook wat aanmeldigd voor die donen. Chans die Jezus, hast u hem oorgenomen? Dan word ik zei, proef niet alleen die problemen te lezen. Ik heb arm die. En dan pas op wat hij voor die donen wordt. Hij is leicht aanmeldigd te donen. Jezus zei eenmaal, voor mens te zijn is het aanmeldig, maar bij God is alles meldig. Wenn du habe wirst, dass der erstaunliche Gott in dein Leben ankommen soll und die in deine schwere Lehre helfen, dann kannst du mit mir taub beten. Lieber Vater und Erschaffer von der Welt, ich danke dir, dass du dort hörst, wenn ich raupe tau, wenn mir Halb fehlt. Dankeschön, dass Jesus erst für mich gestorben für meine Sünde. Nimm Kontrolle von meinem Leben von dir und help mich, dat ik mij op die woord gans en goor verloten. Ik wil die vertrouwen met wat ik mij niet rood weet. Ik bid het in Jezus' zijn noem. Amen.

Hallo, ik zie Carol. No dem wat we hier hebben, is door iemand wat te zwaar voor den haren. Niet van du dort in Godzine hanglaaien west. Ons himmlische voder legt ons te helpen, met wat ons schient onmelig te zijn. Ik heb een gedicht gevonden, wat ons zegt wat ons himmlische voder ons zeigen wil. Van dine lost, te zwaar is te drogen, Lei dei in mine hand. Du wirst Fried und Zufriedenheit finden, wenn du dort bloß verstanden wirst. Du wirst Ruhe finden für deine Seele, wenn du nur mir kommen wirst. Du im Glauben deine Kontrolle abgeben, und dann wirst du wunderbar sein. Dat ich kann deine Enttäuschungen trachtstahlen und dein gebrochenes Hort heilen. Mijn verlangen is met die derg dat leven te gonen. Bitte, laat me mijn poort downen. Is iemand wat te zwaar voor mij? Mijn leven tjent, proef te verstonen, dat kracht en troost is te vinden wanneer du dat in mijn hang lijst. Doe al die zorgen op mij laaien. Ik woor voor die zorgen.